non het jong nang litum pukhila lek thipi kiluna lun arjulong iktanglo adun thu jolendro teron kiluna lun arjiglona talo parai